fad, hvor de blomstrer. Ni hang van tafel bij, als die zon zag, speelt zij die mooiste melodie. Al vangers ken die pand, opgesluiten wit en zwart, die klavier's grootste vreugde. Smile.

Wil jy jou besigheidshorison verbreed? Weet jou kliënte dat jou besigheid nog bestaan? Het jy spesiale aanbiedinge om te deel met jou kliënte? Word deel van die toekoms. Internetradio met Gaan Groot Radio, internetradio met styl. Stuur e-pos aan advertensies by gaangrootradio.co.za of skakel 084 322 8088. Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

dat mag misschien van ons slechte mensen niet. Ons kast is soms leeg, maar daarom kan ons het zelfs in jou. Ongelukkig gaan het nou, maar dat is voor geld. Dus toch ook kiezen we ons in toevallige zin. Oor die dingen in die leven wat geluk meebrengt. Ons allemaal mag ons fouten, maar dit is ons normaal. Ongelukkig komen ons daarom altijd tot de vooral. Het dankbaar is dit ook, ik nou dat alles wat gebeurde. Daar is altijd zeker goed, is wat ik wens ik omgekeerd. Maar die wereld werkt zo niet in, tenminste tot stories. Dank je hemelse vader, ik nog geen van jullie verloren. Dank je voor het alles wat er al voor mij betekent. Dat is wat je in is, dat ik wil leren dat jullie moet weten. Dat het Ubuntu is mijn level, Ubuntu is mijn level. Ubuntu is mijn level en mijn familie is mijn kerk.

0: Gaan groot met stijl op Gaan Groot Radio. Dis Jesse Jordan hier, geniet dit.
1: Gaan Groot Radio.

in die vel, vat skaars jou spoor. Maar die choppie en die doppie en die son maak het ons verloor. Toe vat ons een breek, want ons is dik gevreed. Toe maak om drie salie houtjes bij mekaar, laat ons weer gaan steek, hy toch. En die bakkie staan in idle, recht om verder te jag. Toe kom om drie stuk plooi alweer, en sê kerels, wow, wat geslag.

0: Internet Radio met Styl.
1: Het ons besef nie hoe vinnig die lewe verbyvlieg. Lied van die lewe vertel ons meer daarvan.

0: luister na Kantoortyd met Philip. Elke maandag tot vrijdag van 9 tot 10 op Gaan Groot Radio, jou internet radio met stap.
1: Gaan Groot Radio,
2: internet radio met style.

Ja, ons dink vandag aan Vicky de Preé, die sangeres wat op 2 Augustus 1946 gebore is en oorlede is op 5 Augustus 2026, 3 dae na haar 80ste verjaarsdag. Vicky de Preé, rus in vrede.

Wil jy jou besigheid voor duisende mense kry, sonder om duisende rande te spandeer? Dan is In en Om Suid-Afrika op Gaan Groot Radio net wat jy nodig het. Skakel in weekstal van 10 tot 12, waar ons met plaaslike besighede, entrepreneurs en gemeenskappe gesels om hulle in die kollig te plaas. Vir slegs R500 kry jy dan inzetsel op ons radiostasie. Daar die inzetsel word dan ook live op Facebook, op die relevante In en Om Facebook blaaie gebroadcast. En jy het een kans vir nieuwe kliënte om jou besigheid of jou product raak te sien. Ons gehoor in Suid-Afrika groei teen een spoed van witlig. Of jy nou een restaurant, een salon, een winkel, een diens of een klein besigheid het, wil ons jou story vertel. Bespreek jou plek vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar plaaslik groot gaan.

ze voorbij. Boerenkakies, niks kan ons kijken. In het middel van een cirkel staat een man met de snor. Hij zei, boys, are you ready? Is jullie recht voor wat kom? Hij is kaptein, hij is gekies. Dier zijn broers, dier zijn span. Hij zei,

storie, een bikkie grijzer. Ze stapt die tijd, ons wordt een bikkie wijzer. Ik ze getijen van je liefde. Jij zulke woorden mij liefdesbrieven. Jij is mij.

Yes, hierdie was nou lekker, hè? Genade. Ek is Ivan Roos, soos ek vroeger gesê het, hierdie is my inblykonsert, julle is my gehoor, en ons gaan een helse jol vanavond samen. En om te denk, hierdie hele journey het eindelijk al 10 jaar terug gebeur, as ons mooi daaraan denk. Ek meen, van SI Idols af, nou, ek weet nie hoeveel pubs en restaurante ons al gespeel het, maar ons is finally hier so, op hierdie stage, in julle sitkamer, of waar ook al julle mag wees vanavond. En alles dankzij een flippend ongelooflike TV-program genaamd Die Kontrak. Waar my mentor natuurlijk Dewald Wasserval was, die kenners was Corlea Botha, Barry Pretorius, Teen Jordaan. En die volgende liedje wat ek vir julle gaan doen, is een sang wat ek heel eerste gedoen het op Die Kontrak. En ek gaan om bykie vir Barry Pretorius, Corlea Botha en Teen Jordaan speel. Maar dit is al 2 jaar later, so ek denk ons kan nou wys hoe word het gedoen.

Hierdie volgende liedjie gaan ek opdra aan my mentor, Dewald Wasserval. Dis een van sy grootste treffers, volgens my en volgens radio. Hierdie liedjie se naam is Gebore om te lewe.

secure somewhere. En je stil weer een deel van mij beet. En in slaap val je aan. En hierin probeer mij reed. Die niet bij je wil hoor. En ik vond er op het vaat wat ik eet. Hou je het mij gedoor. En die dans wordt deel van mijn gebed.

Skyns voor die naweek, dis hier waar ons vanavond is. Hier om die klavier saam met my Marius Brits. Kom ons maak groot en mooi muziek, omdat ons uitsien na hierdie naweek.

Chris de Burgh is ook al 50 jaar op die musiektoneel. Ongelooflik, as een mens daaraan dink, 1976 het sy eerste plaat verskyn, Spanish Train and Other Stories, en deur al die jare het hy die een treffer na die ander gehad. Een van sy grootstes was seker Lady in Red. Maar in elk geval, vanavond luister ons na sy baie mooi liefdesbelade, Here is your paradise, Chris de Burgh.

mosca nel sky. Tenim mero fan que els tan man mette snor. I say boys, are you ready? Als je er echt voor wat kom. Hij is kaptein, hij is getis. Dier zijn broers, dier zijn span. Hij is